0: Oorstrelend uniek. Oorstrelend uniek. Meer dan 50 jaar popmuziek. KBC.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.

0: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Centrum 10 minuten vertraging.
8: We are officially the hottest AM station. 891.
9: Beleef.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in het land. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Del en Leerdam.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
6: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8.
7: Beleef

0: staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim €100 miljoen in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het mee met de drukte op de wegen. Er staat file op de A73 richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht.
4: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht. We

0: Jukebox.
1: The Giant Jukebox.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
14: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 10 minuten vertraging.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen staat de enige file van dit moment. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. Miami, go!

Het spits werd afgebeten door Danny Williams en worden net Loretta Gocci. Gewoon Gocci, niet verbasteren. En Maladetta Primavera. Wat een heerlijk taal is dat toch, dat Italiaans. Peter Holland schreeuwt en redt zichzelf. Over een half uur een hilarisch verhaal. Blijf bij ons voor meer muziek. En meer muziek betekent zo dadelijk Queen, Earth, Wind and Fire, The Gibson Brothers. En we sluiten af met Shalala, originele titel, door Manfred Mann. En Erik start de draaitafels weer. Bob is overigens de samensteller van dit programma.

alweer zo'n 60 jaar geleden dat Manfred Mann opnam Shalala. Nou, ze konden niet een serieuze titel bedenken. Het zoute uur, daar ben je bij KBC Radio.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Het weer. De temperatuur loopt snel op, rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht, veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment net geen 30 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld levert dat vooralsnog 5 minuten vertraging op. Maar dat kan oplopen, want er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Maarhees en Nederweer, 10 minuten extra reistijd. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens ook 10 minuten vertraging. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch bij Waalwijk, 5 minuten vertraging.

Twee tracks gehad, Sean Cassidy uit 76 met The Morning Girl en het Opus en Life is Life. Of zoiets. Nou, even terug het zeezenderverleden in de DJ's van RNI, Radio Noordzee Internationaal. Vaak jonge gasten waren best een beetje rebels. Zo stond ik eens bij Peter Holland in de studio, die een reclamespot voor het blad De Vrouw en Haar Huis, een uitgave van het Strenghold Concern, aan het opnemen was. Voor de gein werd er ook een schuine versie gemaakt met een woord dat rijmt op huis. Laat je fantasie gaan, laat hem gaan. Een woord dat rijmt op huis. Die versie gingen we nog even afluisteren en opeens stond onze directeur John met een klant in de deuropening. De recorder kon niet meer gestopt worden en dus begon Peter het woord huis heel hard te schreeuwen. Waarop de gast van John zei: meneer De Mol, uw medewerkers zijn wel heel enthousiast over de reclamespots. Denk even aan, vrienden van de muziek. Peter Holland, die schreeuwt De Vrouw en Haar, maar moest zeggen huis. Dus die ging er heel hard doorheen schreeuwen. Zo een beetje: De Vrouw en Haar Huis. En nu hier serieus. Hier is de Manhattan Transfer.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Dit is Hans Hogendoorn in Het Zoute Uur op KBC Radio.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Informatie en nieuws over alles in de popwereld, maar ook een gratis grammofoonplaat over Radio Noordzee, vind je in het juninummer van Muziekparade.
2: Hier is het laatste Sky's nieuws. Tijdens het uitvindersexamen te Bovenbroek oogste de heer Weetwel veel succes met zijn superverfrissende ijskoudspuiter. Later ontdekte de jury echter dat het hier ging om een handig gecamoufleerde Sky's spray, welke bij elke drogist verkrijgbaar is. De heer Weetwel is zijn diploma ontnomen. Het blijkt dus waar te zijn dat Sky's Cologne een buitengewone verfrisser is.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
4: Bel ons 020 679 0052.
3: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De Autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op, rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht, veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file en je bent een kwartier extra kwijt op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier.

In Excess en Suicide Blonde uit 1990. De eerste even na 11 uur. De eerste in Onderweg op KBC. Hey. Goed dat je er bent. Gezellig ook. Oh, heel wat mensen hebben zich al gemeld. Dat is mooi. Via Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Even nog wat nagekomen berichten zie ik erbij. Klaas, Hannes. Oh ja, prima. Tot morgen. Zeker. En de morgen is vandaag intussen geworden. Laatste dag van de werkweek voor de meesten onder ons. Niet iedereen kan geloven dat het vandaag het weekend gaat beginnen. Sommigen moeten nog even door vanwege de uren. Morgen nog even het laatste stukje. Dat is op zich ook lekker. Of misschien moet je sowieso wel overstaan. Rauwe Ruud, nog 299 kilometer. Dan is het echt weekend. Oké. Dan berichten die, even kijken, 50 minuten geleden. Ja, zeg maar 10 voor 11. Inmiddels is het dan, klopt al, half uurtje later, 50 minuten ongeveer. Nou, er zijn alweer wat kilometers gemaakt. Laten we zeggen dat er een stuk of 70 bijgekomen zijn. Nog toch 210, 220 kilometer of zo. Ja. Even de Ardennen door, ploeteren. Dat is het enigste, ik dacht het ergste, maar dat geloof ik ook niet. Het is wel al redelijk druk met toeristen. En dat is een tip voor iedereen. Nou ja, een tip. Je doet er weinig aan. Er zullen veel mensen op de weg zijn vanwege het mooie weer ook in Europa. Fijne show. Prettig weekend voor allen. Rauwe Ruud onderweg voor Intersprint. Ruudje van Nielen. Ik wens je een lekker weekend. Wat had Klaas nog even? Oké. Die reageert nog even de Frico Amigo. Op wat ik gisteren liet horen met de Timex Social Club in de muzikale ketting. Ja, die draaide ik als laatste. Maar wel pas als tweede schakel. De derde kwamen we niet aan toe. Volle show gisteren, volle bak. Dus daar mag je op inhaken. Timex Social Club. En dat nummer Rumors. Nou, andere rumors, laat maar weten. Messenger Bob van Beten of mail me maar bob@kbcradio.nl. Harry in Brisbane. Chippy ergens onderweg. Barry ergens onderweg. Cowboy Phil in België. Eagle Sky heeft een UWP-idee. Ook dat mag je doorgeven als je een lekker ideetje hebt om het warme weekend in te gaan met een ultieme weekendplaat. Dan hoor ik dat ook graag. Nogmaals, Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Kalm aan, dan breekt het lijntje niet. Dit zijn de Doobies. Het nummer is 2 keer uitgebracht in 86 en het origineel in 1978.

0: Chris Bauer natuurlijk. En vanavond event. Morgen gezellig in de tent of uit de tent, dat kan natuurlijk ook. Ga je voetbal kijken? Of dan zeg ik heel eerlijk en ben ik heel open in. Ben je niet zo'n voetbalfan zoals ik dat ben? Ik bedoel, ik ben dus ook niet zo'n voetbalfan, dat is wat ik eigenlijk zeg. Hè. Maar ik vind het wel leuk als Oranje geniet, als wij Nederlanders genieten van het Oranje. Dan heb ik het ook wel weer. Dus morgen kun je buiten kijken op heel veel plekken. 7 uur begint de wedstrijd en misschien ja, barst het noodweer dan op een gegeven moment los. Maar misschien valt er wel mee. Maar ja, dat weet je vandaag ook niet. Gisteren begon het ook een beetje te regenen, een beetje te spetteren. Vond ik het ook wel weer meevallen. Maar you never know, code geel wordt niet voor niks afgegeven. Hè? Code geel, mensen. Oké. Met andere woorden, doe voorzichtig en veel plezier bij het voetbal morgenavond. Ik zit alleen nog te denken of wij nog even een voorzetje moeten geven met Merry Christmas. Pardon? Jazeker. Als Nederland speelt en we willen een beetje verder komen, dan is een beetje het gevoel dat wij dan Merry Christmas van Sleet moeten laten horen. Al is het maar een fragmentje, dan geeft dat een boost voor onze jongens, zeg maar, om een beetje nog meer hun best te doen. Dat is gebleken al die jaren bij het EK en WK voetbal. Nou heb ik vorige week dat niet gedaan. Speelden we met 2-2 gelijk tegen Polen. Dus ik denk dat ik toch maar even een klein voorzetje geef door... Ja, misschien kunnen zij hem dan inkoppen, die jongens. Dat we gewoon even gaan winnen van Zweden. Zweden, daar ging Hans ook naartoe, hè? De maatman. Hans Maatman de Oeroboeroe met zijn motorclubje. Ja, als Zweden wint, dan moet je je reis maar cancelen, denk ik dan, hoor. Of zitten we dan nog steeds in de pool? Ja, dan spelen we over nog één wedstrijd, hè, volgens mij. Je hoort al de kenner hier niet. Nee. Weet je wat ik ga doen zometeen? Ja, ik zeg het maar heel eerlijk. Ik ga het echt doen, hoor, zometeen. Ik ga de teenslippers maar eens even aandoen. Want dat had ik nog niet gedaan. Dus ik zit hier op mijn sokken. Maar wel in mijn polo-shirt, want het is lekker warm. De airco had toch maar even aangezet. Het voelt een klein beetje benauwd aan. Maar ja, je kunt over alles zeuren. Ook over het weer. Dus laat ik dat ook maar verder niet doen. Wordt een lekkere warme dag. Het weer voor Europa ga ik je wel voorschotelen. Over een uurtje, ongeveer na nu, komt dat op neer. Messenger Bob van Beter. Ik denk, zet even een instrumentaaltje op. Ik geloof dat het voor de rest instrumentaal is, maar dat weet ik verder niet. The Masters of Jazz. Nee, er wordt in gezongen deze. Oh, daar heb ik er niks aan. Wat een grappig plaatje dit. Ja, het klinkt wel lekker. Doe ik een andere keer weer dan. Ik wil nog graag eventjes een aanvang maken met nogal wat reacties van mensen die dat voor niks hebben gestuurd. Niet voor niks hebben gestuurd, moet ik zeggen. Dus laten we even kijken wat er zoal is binnengekomen via Messenger Bob van Meten en bob@kbcradio.nl. Ah, tuinman, tuinvrouw erbij, Edwin van Tielbeke, Marcel Duitser, Gerbe, Pap. Allemaal duimpjes en verhalen. Zeker wel. Jan Gimbis, daar begin ik mee met een volledig bericht. Dat begint met morgen. Vandaag nog een dagje in de containers. En dan morgen zaterdag meerijden met de truckrun. En die truckrun wordt georganiseerd op Goeree Overflakkee. Heel veel succes daar. En iedereen heel veel plezier die daarna gaat kijken of zelfs aan gaat deelnemen natuurlijk. Dat kan ook op Goeree Overflakkee. Jan, dankjewel voor het sturen van je berichtje. Het is gelijk een beetje reclame. Heb je een evenement bij jou in de buurt, dan hoor ik het ook graag. Dan kun je ongetwijfeld dit platform radio onderweg gebruiken. Bij KBC Radio natuurlijk, ja. Ultieme weekendplaat. Ja, we rijden natuurlijk weer het weekend in met een lekker nummer. En misschien wel een voetbalplaatje. Ja, voorzichtig. Of een oranje plaatje. Of iets heel anders. Een warm weekend krijgen we gaan we tegemoet. Dus je kunt ook kiezen voor iets wat het hoofd koel houdt. Of juist iets heel oververhit is. Mag ik deze als UWP voorstellen, vriend? En doe onze busmagnaat Vincento. Maar de groetjes en een goede uitzending... Van Peter Leijendekker, Egon Sky. Die nog even zegt, wat je net opmerkte over Oranje. Weet je wat mij zo opvalt? Al dus Peter, dat de wereld het Oranje Legioen zo omarmt. Het Oranje Legioen wordt omarmd door de wereld. Nou, ik ben ook benieuwd eigenlijk waarom dat zo is. Waarom zijn we dan toch? Omdat we... Vroeger Willy van der Kuilen hadden, René van der Kuilen, Rob Rensenbrink, ik noem maar even wat namen. Jan Jongbloed op het doel. Dan heb ik het over de WK van 1974, hè? Ja. En 78, niet te vergeten, respectievelijk tegen West-Duitsland en tegen Argentinië. Ja, dan komen de herinneringen weer boven. Toen vond ik voetbal heel erg leuk, moet ik je zeggen. Echt wel. Dus ik weet het ook niet, geen idee. Messenger Bob van Beten, bob@kwcradio.nl. Met die vraag van jou dan in het hoofd nog eventjes, Eagle Sky. Kou mooi Phil. Goedemorgen Bob en alle onderwegjes van op de bus. Oh, een berichtje. Onderweg naar het werk wens ik iedereen veilige kilometers en sowieso alvast een prettig weekend. Nou, ik had het gisteren over die foto waar jij met je dochter op staat. Jij had het over je dochter. Inderdaad, mijn dochter heeft dat op de radio gehoord. Ze gaat naar het huis in Lier. Gisteren is de zon hier trouwens behoorlijk weggetrokken vanaf een uur of zes. Dat was het ineens. Einde verhaal. Zo gebeurt dat ineens, hè? Zo is hij er wel, zo is hij er niet, die koperen ploert. Zo is het maar net natuurlijk, ja. Zo schrijft Cowboy Phil. Een paar druppels hebben we maar gehad. En ik heb moeten wachten tot 11:30 op meer druppels. Kortom, het was een rustig avondje, relatief gezien. In het Belgische Edegem. En er was een uur klank en lichtspel. Dan heb je het over donder en bliksem, volgens mij. Philip, goed dat je er bent en een goed weekend toegewenst alvast namens ons allemaal. BB is er ook bij. Bally, Bennebroek, zeker. Ik ben er weer hoor. Een weekje druk geweest met buurtwerk en nu weer tijd om heerlijk 2 uur te genieten van jouw programma. Goed zo, fijn dat je dat doet. En ieder ander ook natuurlijk. Ja, heb je nog een lekker bakje zwart voor me? Tuurlijk, je hoeft er niet af te rekenen, dus het is op die manier ook zwart. En zometeen om 12:00 een lekkere frisse salade. Maar wel met een satéetje erbij. Ah ja, natuurlijk. Ja, vrijdag lekkerste kipsatéetjes maakt juffrouw Corrie. In onze kantine. Ik kan bijna zeggen bedrijfsrestaurant, dus ook een beetje overdreven. In onze keuken. Downstairs, dat komt al wel goed. Met de heerlijkste pindasaus. Zoals je het nog nooit hebt gegeten. Als je nog nooit een satéetje hebt geproefd. Juffrouw Corrie, die maakt dat allemaal. Mijn kantinejuf. Iedereen alvast een beetje fijn weekend. En genoeg drinken en smeren. Al dus BB uit Zummeren. Nou, dan gaan we even naar Martin. Geregeld is hij erbij bij monden van Martin Chippy van Zeeman. Martin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Bob. Ja, ik had je een filmpje gestuurd. Hij is ietsje langer, maar dan moet je me even kijken wat je ermee doet. Of je hem helemaal afkijkt of dat je hem even later kijkt. Maar ja, ik ben vandaag vrij, dus ik wil een stukje toeren met de Robert.
0: Oh, leuk.
1: En ik denk, ik ga even een stukje even naar je favoriete plekje toe aan de strand. Dus dat dus. Ja. Oké, nou, ik ga voor de rest even te verder. Ik luister over hier een oortje in mijn oor. En ik ga nog een stukje verder rijden. Hey Bob, in ieder geval een goed weekend. En als je Corrie voor mij straks nog een steetje pindasaus hebt. En jij voor mij een bakje koffie, kom ik er zo even ophalen, ja?
0: Ja.
1: Oké, goedje.
0: Ja. Zit je op de motor? Blijf wel of je nu aan het... Rustig, dat je nu aan het lopen bent, eerlijk gezegd. Dus je was even naar Nederzand met DT geweest. In Langevelderslag. In de Provence, Zuid-Holland. Met een brommer, hè, voor de duidelijkheid. Ja, goed. Leuk dat je er bent. Nou, nog even naar André. Ja, André willen we ook even horen. Oh, en de ANWB staat ook te knipperen. Die willen ook in de uitzending met de verkeersinformatie voor Europa. André, goedemorgen.
2: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook al bij.
0: Ja, vertel, gisteren.
2: Nou, trouwens, zoals gezegd,
0: Kelpolen.
2: Bij de krokodil beland, de Krommenie.
0: Oh, sorry, ja.
2: Morgen vertrokken en even Amsterdam gespoeld. Amsterdam
0: ja.
2: Amsterdam gelaaien. En dan ben ik alweer bijna in Vierzen.
0: Oh, dat gaat goed.
2: Ik ben even lossen. Dus ja, als ik hem al aan het lossen ben, dan kan ik wel een beetje meekrijgen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Programma, dus
0: ja. Ja, precies.
2: En voor de verder is de, als ik daar leeg ben, dan ga ik in Moa live van Veghel voor maandagmorgen. Dus
0: jij durft.
2: Dat is ook dik voor elkaar.
0: Ja.
2: Dat is een druk dagje. Dus we gaan het meemaken. Ik wens in ieder geval iedereen een heel prettig weekend.
0: Dank je.
2: Maak er een mooie uitzending van. En dan tot volgende week weer.
0: Houdoe. Houdoe, André. En de groetjes aan je wederhelft natuurlijk, hè. Onderweg op KBC Radio. 11:55 al. Ja, die ANWB die gaat alweer weg, denk ik. Oh nee, ze zijn er wel. Groen licht. Ze knippen er even met de gewone lichten. Ja hoor. En zometeen gaan we weer lekker verder met muziek.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit weekend zijn in Duitsland meerdere snelwegen afgesloten door werkzaamheden. De A1 van Bremen naar Lübeck is vanaf vanavond vrijdagavond dicht bij Hamburg-Harburg. De A1 Münster richting Dortmund is dicht tussen Kamen en Dortmund. De A3 Passau-Neurenberg gaat in beide richtingen dicht tussen Hengersberg en Knopend-Dickendorf. De A44 Duisburg-Essen is de hele week al dicht door werkzaamheden aan een brug bij Mulheim. Al deze wegen gaan maandagochtend weer open. In België kan het verkeer vanaf volgende week vertraging oplopen door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Zuid zijn van donderdagavond 25 juni tot dinsdagochtend 30 juni richting Antwerpen minder rijstroken beschikbaar. Van 30 juni tot vrijdag 3 juli is dat bij Mechelen-Noord in beide richtingen het geval. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober de rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. In Zwitserland is de Gotthardtunnel in de A2 Basel-Chiasso in beide richtingen dicht op doordeweekse dagen. Steeds tussen 8 uur 's avonds en de volgende ochtend om 5 uur. Dat duurt nog tot 26 juni.
4: Onderweg.

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Hits from the Heartland.
5: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 100 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Amersfoort-West en Barneveld staat 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een half uur extra. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. En op de A12, maar dan richting Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens, heb je een kwartier vertraging.

0: liedje. Olivia Newton-John na Grease in 78 was het een solo nummer van haar wat heel succesvol was. Dit was hem. Iedereen moest ook het singeltje hebben. Ik ook. En niet alleen omdat het nummer zo goed was. Nee, zeker niet. Zij zelf ook natuurlijk. Ja, wat een geweldige zangeres was intussen, moeten we dat helaas stellen. Olivia Newton-John. En ik heb het idee dat het een hele vriendelijke vrouw was. Ja, ik ga er ook vanuit dat vrouwen sowieso, dat mensen in het algemeen vriendelijk zijn. Alleen sommigen ontwikkelen zich een beetje rot, toch? Niet te veel van aantrekken. Ik vind daar vaak een luisterend oor bij Marit, bij mijn vriendin. Dan zitten we even en zeggen van nou, die en die en die. En dan zeggen ze, ja joh, als je alles met elkaar gaat optellen, doe dat niet. Niet zo stapelen. Haal het goede in de mens naar boven. En dat doe ik ook hoor. Ja! Bijna weekend, we gaan voor de ultieme weekendplaat. En misschien moeten we een voetbalplaatje doen. Misschien moeten we iets met het weer doen. Misschien kun je doorgeven. Bob Dubbelop in het kwadraat. Wat dacht je van Smokey? Hannes, ik dacht aan de Walkers eigenlijk vandaag. Dan gaat het Smokey niet worden. Maar ja, wie weet ook wel. Vanmorgen gelost en geladen in het 60e departement in Frankrijk in Montagevoel. Pardon? Montagevoel. Voelt u hem? En nu op weg naar Berlicum, om dat te gaan lossen. Ik rijd nu bij Valenciennes. Oké, op naar Berlicum dus. Bob Dubbelop wil ik inderdaad, mijn idee vandaag is Smokey. En dat heeft waarschijnlijk te maken met die beerfoto die je meestuurt. Want dat is inderdaad net of iemand aan het roken is daar beneden. Ja, geweldige foto trouwens. Je bent niet alleen goed in muziek bedenken, uitzoeken voor het programma. Notabene kun je een aardig eentje sturen in een vrachtwagen. Maar je bent ook goed als fotograaf. Als de MRC-mossel een keer niet kan fotograferen, wat wel is voorgekomen in september vorig jaar bijvoorbeeld. Ja, 6 september kon die niet. Hadden we wel Peter natuurlijk, de highwayman. Maar jij kunt het ook, Hannes, dus helemaal goed. Leuk om te zien, deze foto. Ja, ik vind het leuk. Mooi ook wel trouwens. Voor de rest nog wat andere foto's die Hannes heeft doorgestuurd. Even kijken wat ik hier allemaal zie, hoor. Wat zie ik hier allemaal? Ik zie de penthouse. Oh nee, ik zie de autobladen. Neem me niet kwalijk. Ja, dat is ook autoporno, noemen we het maar eventjes. En kleine weggetjes in Frankrijk waar jij gelost hebt. En een koekoeksnest volgens mij. Of een heel ander nest, geen idee. Lekker bezig, Hannes, zeg ik.
1: Doelpunt voor Oranje.
0: Jawel, degelijk, ja. Wat hebben we met het EK voetbal? Sorry, het WK voetbal. 2 jaar geleden wil ik zeggen, hadden we het EK. En nu?
1: Doelpunt voor Oranje.
0: Ja, ik denk het wel, hè. Waar gaan we vanuit? Laten we in elk geval zeggen dat we een soort met van ideetje moeten hebben over hoeveel het gaat worden. Nederland tegen Zweden morgenavond in de tweede wedstrijd in deze fase. En hoe ver gaan we komen? Dat is ook een leuke vraag die ik stel, toch? Ik denk dat we de eerste ronde halen. Dat in elk geval. Morgen tegen Zweden, wat gaat het worden? Morgenavond 7 uur. En hoe ga je het beleven? Kijk, ik heb allemaal vragen. Sta je bij de barbecue? Sta je bij de, hoe heet dat ding ook weer? Die zwarte kamado dus van de Jeroen. Dat kan ook natuurlijk, hè? Jeroen en Patricia en Koen. Koen wordt vandaag opgehaald door zijn vader Jeroen. En ze gaan er een heel lekker weekend van maken. En waar ze uithangen, ja, dat is of aan het water of niet aan het water. Dat kan alle twee. We gaan het meemaken, denk ik dan. Maar goed. Onderweg op de 19e vandaag. Het is vandaag laat je waardering zien dag, zegt Harry. Oké. En iets met horloges of zo ook. Wat is dat dan weer? Garfield de kat dag vandaag. Iconische liefde voor deze kat. Wat is dan die horlogedag? Is het echt? Het is horlogedag. Jongen, de oorsprong van horlogedag gaat terug naar het jaar, valt wel mee, 2017. Van zakhorloge tot smartwatch staat hierbij. Ik draag helemaal geen horloge meer. Al heel wat. Nou ja, misschien wel een paar tientallen jaren of zo. Ik vind het irritant op mijn hand heen. Ja, arm hè, voor de duidelijkheid. Ik heb mijn horloge ook altijd rechts gedragen. Dat vond ik wel prettiger. Maar voor de rest nu niet meer hoor, al jarenlang niet. Het is wel horlogedag vandaag. Goed. Kijk ik op de klok, zie ik dat 11:43 is. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Edwin van Tielbeek en morgen Bob. Ik zeg Edwin, goedemorgen, goed dat je er bent. Marcel heeft een duimpje gestuurd, dus een blauw duimpje terug. De tuinman en de tuinvrouw op vakantie. Nou, ja, de laatste dag van mijn vakantie, zegt hij. Als het goed is, ga ik maandagmorgen weer beginnen. Met pre-pensioneren, dus voor de duidelijkheid. En dan ga ik ook weer mooie foto's maken voor onderweg. Ah, dat is fijn. Temperatuur hier in Frankrijk, 30 graden. is een mooie temperatuur met een gezellig zonnetje erbij. Je bent er gewend intussen als je daar aan het vakantie vieren bent. En lekker luisteren naar de radio. Iedereen goed weekend. Groetjes. Oh, het is niet van de tuinman dit. Nou, dit is... Ik haal twee dingen door elkaar. Dit is van Hans. En Karin, natuurlijk ja. Die hebben ook een laatste dagje vakantie. Nou, dat is wel toevallig. Of misschien gaat de tuinman wel verder. Ze zitten in, op Kreta, moet ik zeggen. Hè? En die vermaken zich prima, maar goed, laatste dagje. Jongen, ik maak er wel een potje van natuurlijk, hè. Dan wel naar de tuinman, dankjewel voor jullie bericht. Goeie reis weer terug naar Nederland, hè. Niet zwemmen, gewoon met het vliegtuig gaan. Dat is beter, vanaf Kreta. De tuinman en de tuinvrouw, Rudy en Martien Leenders, gisteren naar Genève geweest. Wat vond je ervan? Ik vond het mooi. Jij, wat een onmenselijk grote stad. Maar ik aan het woord onmenselijk opmaak dat je het niet mooi vond. Wat mij opviel was dat op heel veel plekken winkels en panden aan het dichttimmeren waren. Waar is dat? Wellicht voor die top dat Trump vrijdag zou komen. Ja, dat zou kunnen, maar die gaat niet komen. De hele top gaat niet door vandaag. En dat heb je ook gelezen. Maar goed, nu lekker weer. En wat fietsen en relaxen. Jullie gaan nog niet naar huis, begrijp ik. Helemaal voor elkaar. Lekker daar blijven. Mooi zo. Mooie omgeving. Mooie omgeving daar. En een fijn weekend voor iedereen geweest. Nou, blijf nog even lekker daar. Geniet ervan. En wat betreft de winkels en de plekken. Nou, ik vind het wel een mooie stad, moet ik je zeggen. Dus, nou, meer post gaan we zo meteen doornemen met elkaar. Dat lijkt me een goede zaak. Messenger. Onderweg. Anders doe je het via mailtje. Blauw.

0: Heerlijk, hè? Die Billy Bremner in je auto, toch? En lekker luid. Loud music. Hard, hard, maar wel hard en mooi, zeg ik dan. Onderweg op KBC Radio. Zo, we gaan ervoor, mensen. Zometeen de Walkers. Ik vind het wel een leuk idee, Hannes, van jou. Maar dat was het idee van gisteren. Smokey doen we echt wel weer een andere keer. Even kijken wat we nog binnen hebben gekregen. De tuinman en de tuinvrouw dus nog lekker in Frankrijk. Bij het meer van Annecy waren gisteren bij het meer van Genève. En ja, Genève, ik vind het een prachtige stad, moet ik je zeggen. Dus, dat gezegd hebben we. Sandra is erbij gekomen. Die horen we zo meteen. Eerst even combi 1 een duimpje teruggeven. Bij deze. Hier zo. Kijk eens aan. Johan, daar heb je hem, hè. Goed weekend voor jou. En voor Anjo ook. En jullie zoon natuurlijk niet te vergeten. Pierre Altena. Komt u maar. Mogen Bob. Zometeen even volle bak zaagsel gaan laden in Alspan Houlerwijk. En dan rap op het weekend dan. Nou, jij kunt dat. Morgen met de Olde Deutsch, moet ik zeggen, naar een oldtimerdag op Staphorst. Kijk, leuk om te lezen en voor te mogen dragen. Dus daar is in Staphorst weer wat te doen. De oldtimerdag. En dan ga je met die prachtige trekker die kant op. Ja, leuk. Iedereen alvast een goed weekend gewenst. Aan jullie ook natuurlijk daar in Sint-Jansklooster. En morgen in Staphorst voor jou dan. Gerben Pap meldt zich ook met een blauw duimpje. Dan krijg je hem meteen terug van mij. Helemaal voor elkaar. Kees Diepens wil ook een duimpje. Kees, komt-ie. Hannes, helemaal blij alvast met de Walkers, denk ik. En Smokey een andere keer weer. Het videootje zie ik zo meteen dan eventjes, Martin Chippy. Want je zei dat je dat gestuurd had, maar het komt nu pas binnen. Maar dat geeft niet, ik moet even de tijd voor nemen. Het zal wel vanmiddag worden, by the way. En Kees en José en Buck die luisteren, maar zijn een beetje druk. Of doen een beetje druk, dat kan ook. Grapje, jongens. Even Sandra willen opzoeken. Sandra, waar ben je? Ik moet even een beetje gas geven om Sandra in te halen, want die is zo verschrikkelijk snel. Sandra van Zijdelaan Stolwijk. Sandra, goedemorgen.
1: Hey, Poppa de Popski.
0: Hey. Hey.
1: Ja, ik heb de slag gepland. Ik ben
0: wat dan?
1: 11:45 in Drachten. En dan ga ik lossen, dus ik kan niet zo lang luisteren.
0: Nee, maar dat is nu al, hè?
1: Ja, dan hoop ik dat het toch wel richting terug kan gaan.
0: Ja?
1: Want de rijtijd gaat best wel hard zo.
0: Oh, dat zou best, ja. Ja, tuurlijk, ja.
1: Het is niet anders. We gaan het meemaken.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat ik hierna ga doen, maar ik voel bijna de weekend.
0: Lekker, hè? Ja, goed weekend, hè?
1: Later!
0: Doeg, Sandra. En de rest van de kornuiten gaat weekend vieren, voor de duidelijkheid, ja. Oké, mensen, we gaan ervoor.
2: Bob, dubbel op.
0: Oh ja, en denk nog vooral even na over een ultieme weekendplaat te geven door Messenger Bob van Beten. En Bob het kbcradio.nl. Misschien verderop Smokey. Sowieso moet ik een stukje voetbal laten horen in de vorm van Merry Christmas van Sleet, want ik wil gewoon dat Nederland verder gaat. Oh, en Hans, de Viking, thuis in Oudenbos. Oké, ja, ik haal de dingen door elkaar, Hans, neem me niet kwalijk. Het is voor mij ook de laatste dag van de werkweek en ik heb heel veel aan mijn hoofd. En het klotst aan alle kanten, daarboven. Of is het dan toch zaagsel? Jos, Edwin, Dirk Lambiek is erbij gekomen en Jeroen Schildlaat in het volgende uur ook van zich horen, mensen.
3: Hey!

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 145 kilometer file. De meeste van die file staan in het midden en het zuiden van het land. Dit valt er nu op. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. Op de A12 richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten vertraging. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle ook 20 minuten vertraging voor het knooppunt Hoevelaken. Dat komt door het ongeluk op de A1. Dan de A58 Breda-Bergen-op-Zoom tussen Ettenleur en Sint-Willebord 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeval.
3: We are officially the hottest AM station.
4: Onderweg met Bob van Beten.

tegenpolen trekken elkaar aan. Ja, inderdaad, ja. Plus en min, dat wordt min. Min en plus wordt ook min. Maar min en min wordt weer plus. Ja, laten we gewoon maar de tegenstellingen er eens even bij pakken. Onderweg op KBC Radio. Hoe laat is het? Het is al 8:00. Oh, ik ga zo meteen even Smokey laten horen. Heb ik zin in? Ja, heb ik gewoon zin in. Alles hebben we verwend en heel veel anderen ook. Met muziek van de Walkers. Ook al het meer van anarchie is het leuk om te luisteren, zegt de tuinman. Tuurlijk, lekker luisteren naar de radio. Want jongen, dat meer van anarchie. En dan KBC Radio. En dan de Limburgse Walkers. Met een drietal nummers hoorde je voor 12:00. Lekker, hè? There's no more corn on the Brussels. My darling Elena. En de Dance of Love van de Nederlandse Walkers van lang geleden. Dirk, Lambiek. Hey, vanmiddag ga ik even terrasje zoeken in Amersfoort of in Leusden. Bras 73 Leusden is leuk. Bij winkelcentrum Hamershof is dat. Daar kom ik wel eens, moet ik je zeggen. Ja, daar woont een hele goede vriend van mij. Vlakbij. Dat is een goeie. En er zijn er nog veel meer in Leusden. Ja, Amersfoort natuurlijk in de keistad, hey, Dirk. Tjongejonge. Ik denk wel dat de stad heel warm is trouwens, maar dan ga je lekker aan het water zitten of zo. En anders gewoon, misschien krijg je wel een koele bries. Ergens in de stad, dat kan ook natuurlijk. Hè. Veel plezier, Lambiek. En keep on smiling, zeg ik dan. Nou, we gaan even naar Edwin. Mooi, mooi. Een containerke eruit gehaald en op naar reizen. Riesen. En doe me maar een Hugootje. Met een ijs. Hugootje met ijs. Oh, ik moet even nadenken. Gisteren hadden we natuurlijk al... Oh, we hebben het nog niet gehad over de kipsaté. Vandaag gaan we het even doen nog zo. Want het is vrijdag natuurlijk. Gisteren hadden we het al over een Jos Brinkie. Nou. Ja, zo wordt het wel genoemd. Een Jos Brinkie. Ik ben wel een beetje gek natuurlijk. Een beetje de draagsteken met het talent dat Jos Brink had. Zeker. Maar die ging het om een frikandel met pindasaus. Wat is ook alweer een Hugootje met ijs? Ik weet het niet meer. Ik hoor het wel. Met een toefje weekend van Earth und Feuer. En een fijn weekend van Edwin Tempelman toegewenst aan iedereen. Nou, bij deze dan hoor. Tjonge jonge. Jos. Jos gaat we ook even horen zometeen. En Jeroen. Ja, die wil er ook even wat aan doen. Beide heren hoor je zometeen. Dank u, zegt Johan Combi en Grote Boer. Van Leverink, Oedriessen. Nou, helemaal voor elkaar, zeg ik dan. Ja, natuurlijk is dat voor elkaar. Meer post zometeen via Messenger, Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. Ultieme weekendplaat heeft Luc ook doorgegeven. Hoor je zometeen.

er zijn nog zoveel kipsatijtjes. Smokey, I'll meet you at midnight. Ja, die zijn heerlijk gebakken, niet gerookt. Maar ja, dan gaan we toch wel een keertje doen op de barbecue gooien, denk ik dan. Kipsatijtje bestellen kan via mij, Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl, via mailtje. Prima, doen we dat. De kantinejuf die zorgt ervoor de allerlekkerste kipsatij met de verrukkelijkste pindasaus. En ik heb de koffie. Ja hoor. Ultieme weekendplaat doorgeven, dat kan. Ik zei al dat Luc een keuze had gemaakt. Even kijken, dat heeft hij doorgegeven. Baco in Monaco van Ferry de Lits. Baco in Monaco. Het moet iets Brabant zijn, kan bijna niet missen. Het is een lekker plaatje hoor, zegt hij. En we zijn intussen vertrokken voor een lang weekend Epernay. Oh, jullie gaan met z'n tweetjes toch met Miranda mee onderweg. Niet meer met de vrachtwagen. Ons weekend gaat wel weer goed komen onderweg naar Epernay. En wij wensen iedereen een heel fijn weekend. En houd vooral het hoofd cool. Luc en Miranda. Baco in Monaco. Ik noteer hem eventjes. Eerst even aanvragen.

0: Dit moet even. Want anders winnen we morgenavond niet tegen de Zweden. Dit moet gewoon even zo'n voorgevoel. Het is beproefd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar in dit geval wordt het gewoon, nou, wat zeg ik, morgenavond. 4-2. Nee, 4-1. Ik twijfel een beetje. 4-1 voor Nederland, hè, tegen de Zweden. Ik weet het wel zeker. Dat is mijn inzet. Morgenavond. En altijd als wij dit stukje laten horen van Slay It Merry Christmas, komen we weer een stukje verder. En gaan we weer scoren. Gelukkig maar. Goed. Even wat namen en rugnummers erbij. Want Gerrit heeft nog even wat gestuurd. De winnaar toe. Ik luister weer mee. Ik had een lekker band, zegt hij. Maar dat is even kloten. Dat had ik dus vorige week donderdag, hè. Dat weet je. Jongen. Gerrit, goed dat je er bent. Op naar Urk. Erik in Canada is er ook bij. Erik Nijhoff gaat weer op weg naar de boot. Ik heb niks nieuws te melden hier. Oké. Doe maar een lekkere bak koffie. En dat moet je even teleporteren naar Grand Falls. 1, 2, 3. Oh, een klein beetje richten weer. 1, 2. Ja, daar gaat hij. Bij deze, ik hoor wel of het aangekomen is. Erik, ga er wel vanuit. Erik gezegd. Groetjes allemaal vanuit Canada. Mario is er ook bij. Mario van MRC, Mammoet Roodkargo. Goed dat je er bent. Gezellig ook, Mario. Ja, vind ik altijd gezellig als jij je meldt. Het geldt trouwens ook voor Jeroen Schild en voor Jos. Zullen we even naar Jos gaan? Jos, goedemorgenmiddag.
1: Goedemorgenmiddag, avond. Ja, wanneer dit uitgezonden wordt, allemaal Bob en alle luisteraars weer. Ja.
0: Ja, ik dacht ik zend het morgen uit of zaterdag. Waarom ook eigenlijk niet? In de nacht, denk ik. Oh nee, dan zit Camille er al met zijn Hits from the Heartland. Nee, vandaar nu. Jos, goedemorgen, middags, avonds, wel te rusten alvast. Waar ben je?
1: Martin zit nog steeds met zijn kont in Annecy. Ik denk dat hij in het meer aan het dippen is daar. Want
0: ja, dat denk ik.
1: Met die warmte, dan moet dat haast wel, denk
0: ik. Ja, dat denk ik ook, de tuinman.
1: Hij zit ergens op een steigertje. Ik ben daar ook wel eens geweest.
0: Leuk, hè?
1: En dan kan je toch heel erg lekker op een steigertje met je voeten in het water lekker dobberen. En daar is het natuurlijk wel weer voor. Dus, doe je best, Mart. Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar goed, Bob, we zijn druk onderweg.
2: Nou,
1: ja, gisteren de laatste, dan gelost 's morgens. En gelijk weer gelaaien. En dat liep allemaal zo verschrikkelijk goed.
0: Ja.
1: Dat we toch nu nog zelfs gaan proberen om hem nog weer leeg te krijgen vanmiddag.
0: Je bent goed.
1: In Soesterberg.
0: Oh ja.
1: En dat zal ergens rond 3:45, 4:15 moeten gaan gebeuren. Dus ik ben al druk in de afdaling naar Luik toe.
0: Oh, het zal wel druk zijn, hè?
1: De afdaling. We zitten in het laatste stukje naar Luik.
0: Nou ja, een klein stukje naar beneden
1: en,
0: nog.
1: Dan gaan we dat maar eens doen. Dan komen we weer in het Nederlandse.
0: Dus, even Maastricht door. Ja, tuurlijk.
1: Ik wou eigenlijk ook een klein oproepje doen om maar even te zorgen dat iedereen niet in de file gaat staan. Op die route, zeg maar. Dat ik mooi door kan blijven rijden.
0: Ja, ik snap
1: dat wel,
0: ja.
1: Gaan redden. Ja. En dan is het volop op links en door naar de Casa toe.
0: Naar de Casa, ja.
1: Weekend houden. Dus ja, dat hoop ik wel dat dat allemaal een beetje gaat lukken. Dus ja, Martin die zit op de Brommert.
0: Ja, goed,
1: hè. Langeveldenslag. Nou ja, je weet zelf, Bob, dat is natuurlijk heel erg goed vertoeven daar. Zeker met dit weer.
0: Ja, fantastisch nu, hè.
1: Het kan warm zijn, maar ja. Goed. Maakt allemaal niet uit.
0: Nou ja, lekker.
1: Nee, iedereen moet lekker doen wat hij zelf wil.
0: Ja, dus vind ik.
1: Ik zou zeggen, jongens, lekker rustig aan. Ik ga het gas erop houden. Maak er een goed weekend van allemaal. Bob ook, iedereen.
0: Ja, gaat lukken.
1: Ja, doe rustig aan. Want je weet het, net zoals ze in Zuid-Italië doen.
0: Wat doen ze dan? Niks.
1: Hoe warmer het wordt, hoe langzamer of dat je moet gaan lopen. En hoe meer of dat je moet gaan drinken. Dus jongens, goed weekend. Hou hem overeind. En tot de maandag.
0: Nou, denk ik niet alleen in Italië. Naarmate de temperatuur stijgt, doe ik ook steeds minder, hoor. Tjonge, jongen. Jos, dankjewel. Goed weekend. En heel veel sterkte. Dus nog een keer die oproep van Jos even bekrachtigen. Niet op de A2 gaan rijden. Uiteindelijk richting de Zilk. Soesterberg ook niet. A28 niet. Bij Utrecht niet. Gewoon even doorrijden. Niet met z'n allen onderweg gaan. Dit is tegen, voor de duidelijkheid, dit is tegen de niet-vrachtwagenchauffeur gesteld. Hè? Ik bedoel, als er alleen maar vrachtwagens zouden rijden, zouden we gewoon lekker kunnen doorrijden altijd, denk ik dan. Het ligt gewoon op die automobilisten. En zo is het maar net. Zometeen het weeroverzicht, maar zover zijn we nog niet. Ik doe even een lekker plaatje, ga ik even over nadenken en even naar Jeroen. Jeroen Schild, hoi!
3: Ja, goedemorgenmiddag Bob, met Jeroen. Ik ben er ook weer bij. Hè.
0: Ja, vertel.
3: Net wel eventjes, maar ik ben even druk met laden.
0: Maar gaat hij goed wel?
3: Nou ja, doe maar. Gisteren had ik een bakje stroom geladen. En die heb ik gisteravond 7:15 nog even snel gelost in band.
1: Ja.
3: En het was een rambambam, want om 8:10 liep mijn diensttijd af in verband met de 11 uurtjes. Nou stond ik om 8:10 op de plek rust bij Patricia.
0: Oh, toen al? Nou, dat was feest,
3: denk ik. Ja, die had alvast even wat pilsjes voor me uitgelegd, dus dat was helemaal heerlijk.
0: Zo, lekker man.
3: Ja.
0: Wat een vrouw.
3: Nou, thuis komen gelijk douchen, huppatee, een paar pilsjes.
0: Ja.
3: De tweede helft van... Wat was het ook alweer? Zwitserland, Bosnië heb ik niet meer meegemaakt, hè?
0: Ik ook niet. Lag ik ook al op bed. Ja, niet bij
3: jullie. Nou, vanmorgen om 7:00 de wekker. Ja, wat een luxe.
0: Zo.
3: En had ik om 9:00 geladen in Putten.
0: Ja.
3: Die heb ik gelost in de andere kant van Putten. En ik heb zojuist geladen in Stroe voor Marm. Dus ik ben nog wel even onderweg daar naartoe.
0: Ja.
3: Ja, nou, de planning loopt ook even wat anders wat betreft Koen. Ja, want ik had mijn ex gisteren geappt of het goed was dat ik morgenmiddag, vanmiddag Koen kom ophalen.
0: Hij kwam niet uit.
3: Die er toch geen voetbal meer is. Ja, Koen die houdt vanmiddag zijn kinderfeestje.
0: Ja.
3: Van zijn verjaardag van 14 mei.
0: Maar ja, oké. Okay.
3: Nou, best, dat duurt tot 7:30. Ik zeg, nou kan het daarna. Nee, want hij heeft morgenochtend nog een voetbaltoernooitje.
0: En dat zou niet meer doorgaan.
3: Dat om 1:00 is afgelopen.
0: Oh joh.
3: Dus dat gooit onze planning eigenlijk aardig in de war.
0: Maar het is wel je zoon, hè?
3: Dus ja, ik moet er nog eventjes over opbellen straks, want het... doe maar. Dus nou ja, en verder gaan we morgen natuurlijk even lekker varen. En
0: ja, Kamado, lekker.
3: Kamado, hè?
0: Giethoorn?
3: Ja, vanavond alvast even de vlees in de marinade leggen.
0: Oeh!
3: En dan een lekker stukje buikspek en een tomahawk.
0: Hou op, hè, lekker.
3: Even groentes, Patrice, die gaat vandaag even groentes erbij halen. Dus dat komt helemaal dik voor elkaar.
0: Nou, dat is toch een geweldig weekend.
3: Nou, maak er een mooie middag van met z'n allen. Een donders goed weekend. En we spreken elkaar snel weer. Groetjes, hoi.
0: Jeroen, hoi. Ja. Hé, hey, en er zijn altijd ergere dingen in de wereld. Hè? Je ziet Koen gewoon morgen. En hij heeft hier en zijn feestje gehad bij zijn moeder. En niet te vergeten heeft hij er ook nog een voetbaltoernooitje gehad. En dan is hij bij zijn vader en bij Patricia. Zo gezellig, toch? Gaan jullie er gewoon een lekker weekend van maken? Dat kan gewoon echt niet missen. En ik heb de koffie klaar, trouwens. Ook voor jullie. We gaan eens even kijken naar het weeroverzicht voor Europa. Want ik denk, voordat we muziek gaan maken... want we hebben veel posten gaan... We moeten ook even gaan starten met de muzikale ketting, trouwens. Anders komen we er echt niet uit, mensen. Aansluiten op de Timex Social Club. En Rumors, dat was de tweede, maar wel de laatste schakel. Dus daar nog een woordje uitpikken. Timex Social Club. Of Rumors. Rumor. Je mag er een deel van het woord pakken. En de ultieme weekendplaat, hè? Kafke en Frans Bauer, zou dat dan worden? Van Brabant naar Bordeaux. Is wel lekker zonnig, Hannes. Je hebt wel gelijk. Helemaal goed. Hans de Viking. Niet te geloven, hij zit aan een bakje snert. Nou ja, echt waar? En waarom ook eigenlijk niet? Ja, het is 19 juni. Een van de warmste dagen van het jaar. 33 graden bij jou. En jij eet snert. Of eet je een soort snert. Een caspaccio. Dat is koude snert. Je kunt het ook in de diepvriezer doen en dan ontdooien. Maar dat terzijde. Al succes. Eet smakelijk in elk geval. Gerard Grootkozijn is erbij gekomen. Johan is erbij gekomen. Combi 1 niet, want die hadden we al gehad. Dat is Johan van der Almeden. Die is er ook weer bij. Johan ACC. Maar ik ga eerst even een weeroverzichtje voor Europa voorlezen aan je. We gaan er even snel doorheen, want het is al heet genoeg. Vanmiddag sowieso ook drukkend warm in België. Met temperaturen tot 35 graden. En daar ligt ongeveer de grens. Vanavond trouwens nog lang heet. Maar ook enkele stevige buien staan op het weermenu voor het Belgische. Morgen opnieuw een tropische dag. Komen de buien aan, die komen? Nou, nee. Een briesje van zee zorgt voor afkoeling tot 25 graden. En landinwaarts zeer warm met een plus van 30. En zondag opnieuw veel zon en opnieuw warm met 33 graden in het binnenland. Maandag zonnig en heet. Ik stop ermee, het is veel te heet. Het aanhoudende warme weer in België, dat mag een feit zijn. Behoorlijk warm ook in Italië, dat weten we intussen. Vanmorgen begonnen ze in Toscane volgens mij met 18 graden. Dat staat hier, dus ik geloof het op een woord. In het noorden en op de eilanden is het sowieso ook warm. Vrijwel overal komt het op 30 graden plus uit. Spanje, ook daar is het niet anders. Nou ja, echt wel plus. 37 graden in het binnenland. 23 graden aan de costa's. Dat wil zeggen eigenlijk alleen maar in de noordhoek van Spanje. De noordwesthoek, 23 graden. En daar is af en toe kans op een bui, maar dat weten we vanaf de Atlantische Oceaan. Middellandse zeetemperatuur, dat wil zeggen de stranden, 25 graden. De watertemperatuur zit daar nog onder. Dat zal flink van warmer, denk ik dan daar, van de zomer. Griekenland, Kos, 31 graden. 27 graden op Kreta. Wat een herinnering toch, hè? Hans, komen naar boven. Maar ja, jullie hebben het lekker gehad, die drie weken. Nou, zonkracht 9 ongeveer daar. In Nederland trouwens ook zonkracht 9 her en der, dus doe voorzichtig. Aan de Côte d'Azur. Zo, tropische temperaturen, zonkracht 9. We noemen het toch maar een keer, ook hier voor Frankrijk. Parijs, stedentrip doen, niet doen, 36, zelfs 38 graden morgen. En 25 tot 29 graden aan de noordwestkant van Frankrijk. Minder heet dus, maar prima. De Eiffeltoren beklimmen staat hier. Zou ik niet doen bij 38 graden. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Niet om aan te pakken weer. We gaan naar Duitsland. Waarom? Omdat ik hier 37 graden zie staan. In de buurt van Frankfurt, 37. Berlijn houdt het bij een schamele 33 graden Celsius. Het is behoorlijk warm. En dat geldt ook voor Oostenrijk. Temperaturen zo'n 30 graden. Regelmatig pak je de 30 graden plus mee. En in grote delen van Zwitserland kan het in de grote steden oplopen naar 34 graden Celsius. Wel kans op felle onweersbuien. Daar moet je het even mee doen. Hoe laat is het? 4:15. Alles komt goed. Alles komt goed. De Dijk en Thomas Agda. Ja, de jongen van Agda en de Munnik. Maar natuurlijk ja. Onderweg op KBC. Met een heerlijke ultieme weekendplaat in het vooruitzicht. En nogmaals de ketting aansluiten op Rumors van de Timex Social Club. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. KBC ook via de Middengolf. Goedemiddag.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 165 kilometer verspreid over het land. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. De meeste files staan in het midden en in het zuiden. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je 10 minuten vertraging bij Barneveld. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het ook druk. Tussen Culemborg en Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. Dan de A28 van Utrecht naar Zwolle voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten extra. Dat komt door de file op de A1.
7: Spreek.
8: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
7: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rotary van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
8: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
7: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
8: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
7: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
8: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
7: Brik.
8: Ja, Breker, kom maar.
7: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
8: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
7: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
0: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
0: Ga naar kbcimport.com.
11: Onder.

0: laten we ook, nadat we Chris hebben gehoord, Frans maar even horen. Samen met Kafke. Wel een leuk idee hoor, anders voor de ultieme weekendplaat van Brabant naar Bordeaux. Maar het is niet geworden, maar ik denk, doen vandaag eventjes. Messenger Bob van Beerten, bob@kbcradio.nl. De eerste schakel in de ketting staat intussen klaar. De muzikale ketting aansluitend op Rumor, moet ik zeggen, de Timex Social Club. Nou, ik verraad hem eigenlijk al, maakt niet uit. I Heard a Rumor van Bananarama. Zometeen als eerste schakel, of eigenlijk als laatste gisteren, maar laten we gewoon drie doen vandaag. Als we dat al halen natuurlijk. Het is inmiddels 12:38. Dat staat op dit horloge. Klokje eigenlijk beter gezegd, want ik heb geen horloge. Het is wel de horloge dag vandaag. Even de jongens van Mammoet Road Cargo een hart onder de riem steken. Ja, Luc niet natuurlijk, want hij is aan het vakantie vieren samen met zijn Miranda. Maar al de anderen bijvoorbeeld. Henk, ja. Of Ruud, ja. En van Greg, hier een mededeling via de mail. bob@kbcradio.nl. Goed weekend voor alle beukers van MRC. En natuurlijk voor de andere collega's. Ook wij gaan lekker weekend houden langs de Spaanse kust. 25 graden is best een goede temperatuur. Nou, Greg en Henk. Goed bezig, zeg ik jullie daar in Spanje, hoor. Betere keuze kun je niet maken als je Spanje kiest en dan aan de oostkant gaat zitten. In plaats van aan de westkust, waar het nog een beetje regent dan, zeg maar. Maar voor de rest in het binnenland, dik 33 graden. En het zuiden richting 38, het is toch een beetje aan de warme kant. Jacco is er ook bij, nu geladen in Saint-Ghislain. En een vrachtje glas is dat voor Heiningen. En dan door naar Moerdijk. Een vrachtje ferrosilicon voor Hamburg, Duitsland. Maar ja, dan ga je niet meer naartoe van het weekend, hè. Dat wordt dan na het weekend, denk ik dan, toch? Maar goed, dan laden. Misschien een UWP Jan Smit. Jack van Gelder, André Rieu en John de Bever met Wij zijn Nederland. In het kader van het voetbal natuurlijk. Is wel grappig natuurlijk om een voetbalplaatje te doen. Hoor je het hele weekend bij KBC. Ja, in de volgende ronde zal het ongetwijfeld wel weer eens een UWP gaan worden als ik kies voor Merry Christmas van Sleet. Tot nu toe is het altijd, bijna altijd moet ik zeggen, goed gegaan als we dat nummer laten horen of een fragment zoals vandaag al hebben gedaan. Dat Nederland weer een stukje verder gaat komen. Nou, morgen tegen Zweden. Ik zeg 4-2. Voor Nederland, hè, voor de duidelijkheid. En wat zeg jij? Nou, misschien zeg je niks. Misschien zeg je het interesseert me ook geen bal. En dan gaan we nog even terug naar een Hugootje met ijs. En een toefje weekend van Earth and Fire van Edwin. Maar dan gaat het meer om de Hugo. Want Earth and Fire, moeten we eens even kijken of het weekend al gaat beginnen. Hugo, dat is die sparkling wijn in verschillende smaakjes. Maar Hugo is toch het alcoholvrije ding? Ik denk het hoor. Niet dat dat erg is, helemaal niet. En als je hem lekker vindt, is goed. Maar volgens mij is Hugo zonder alcohol. Even kijken. Dirk heeft hem ook trouwens. Een little. Nou, wie nog meer? Voor mij heb ik dat wel eens voor iemand gehaald, kan ik me herinneren. Maar nou, oké. Okay. Een Hugootje. Ik dacht dat een Hugootje iets eetbaars was of zo. Zoals inderdaad een Jos Brinkie. Maar. Oh, en de kantinejuf vraagt of jullie nog bestellingen willen doorgeven. Voor wat betreft de lekkerste kipsauté. Goed. Nou, nog even een rondje maken. Doen we even. Ja, tuurlijk doen we dat even. Want Chippy. Nee, Johan is er ook bij. Johan ACC. Ik ben ook weer op de bok. Die had ik nog geen duimpje gegeven. Dus dat moet ik nog eventjes doen bij deze. En ja. Oh, ja. Ook zeer belangrijk. De barregaande Gerrit heeft zich gemeld. Die hoor je ook zo meteen. Michel van Doren is er nu echt wel bij. Tweede uurtje in Brezand ben ik. Hier een beetje in de streek rijden met leegfust. Voor de ketting Endless Road van de Time Bandits. Dat had inderdaad ook gekund, ja. Voor de aansluiting met Time. En ik zeg net het woord I Heard a Rumor van Bananarama. Nou, Michel, bedankt voor je voorzet. Maar ik heb hem niet ingekopt. Sorry. Eagle Sky, Peter Leijendegger. Oei. Ai. Ai, wat mij zo opvalt, dat de wereld het Oranje Legioen zo omarmt. Dat is waar. En oh joh, ik ben ingedeeld voor een code 95 cursus morgen. Dat is geen mooi vooruitzicht. Merde, zegt hij erbij. Ja, zit je de hele dag binnen in de schoolbank, hey, Peter. Ja, wat moet je dan? Ik zorg in elk geval voor verkoeling bij je. En ja, nou ja. Blik op nul, verstand op oneindig en toch een beetje goed je best doen. Als je weer wat punten scoort, dan ben je daar weer vanaf natuurlijk, ja. Cowboy Phil vond het een leuke dubbel op vandaag, de Walkers uit België. Ik ben nu onderweg trouwens naar mijn tweede klant. De beste taxichauffeur van Antwerpen. Drinking rum and Coca-Cola. Dat is mijn suggestie voor de ketting. Rum. En dat ontspruit je uit het woord rumors natuurlijk. Rumors. Rumors. Rumors. Rumors. Rumors. Ja, is waar. Rumors. Kan wel. Rum en Coca-Cola. Het nummertje van... Ik zeg ook de Star Sisters, maar het is natuurlijk veel ouder. Hoe heet ze ook weer? Andrew Sisters, toch? Maar dan praten we over jaren 50, 60, hè? Ik check even. Rum. Of ik het kan vinden, hoor. Ik zit met Hugo in mijn maag. Ik zoek het nog wel eventjes op. Dank voor de suggestie, maar het gaat toch niet door, want ik heb mijn keuze al bepaald. Helaas natuurlijk, hè. Dat is niet helemaal leuk, maar het is wel een feit natuurlijk. Ja. Even naar Gerrit en Ballengaander. Oh, Erik voor de ketting. Wham, Club Tropicana. Oei, ja, nu wordt het toch wel een beetje moeilijk met jullie suggesties. Of Rimco zegt U96, Club Bizar. Oh, dat is ook wel heel erg lekker uit de 90's, ja. En trouwens, middag, ik haak wat later aan, zegt Rimco. Ik had even gekoppeld aan de loods of in de loods, een half uurtje op de kaart geplakt. En nu in Vlaardingen koppelen, dan in Wiegen weer laden voor Schuit in Vlaardingen. Eentje mee naar de zaak voor een collega en morgen op het gemakje een weekendje Texel. Oh, geweldig, lekker zeg. Nou, de Highwayman komt dan met hen, ja, met zijn vrouw net vandaan. Want dit is hun laatste dagje, of gisteren was het hun laatste dagje. En ze zijn nu op de motor weer terug naar huis. Mag ik van jou trouwens even wat drinken? Een koude cassis en een broodje kalfskroket met mosterd. Corrie die draait zich om, joh, beneden. Die denkt van, daar gaan mijn kipsauteetjes. Die zijn juist zo lekker. Dan gaan we me overhouden. Nou, dan gaan ze vanavond alsnog op de barbecue natuurlijk. Hè. Goed, fijn weekend allemaal. De cassis ga ik voor je regelen. En een kalfskroketje met mosterd en broodje. Dat komt voor elkaar. U96, Club Bizar. Ja, eigenlijk ook wel heel goed om dat te gaan doen. Kijken of we dat kunnen gaan meenemen. Zometeen als kettingschakel. Ik kijk eventjes. En ik luister eventjes, net als jullie. Chippy heeft nog een ideetje van de UWP ook trouwens. Hartstikke goed, joh. Reinhard en Martina zitten er nog bij. Oh, hup, daar gaat mijn UWP. Ja, die heb ik al laten horen, hè. Dat zei ik al, Hannes. De Barregaander, Gerrit. Kom er even in de show. Je weet hoe het moet met die microfoon, hè?
1: Hai, vriendje van de radio, Bobby.
0: Hey, Gerrit.
1: Van Beten. Gerrit hier, Deurborg.
0: De Barregaander.
1: Yo, ik ben er alleen even een tweede uur bij, want het eerste uur was ik even druk met telefoneren. Met de dierenambulance in Apeldoorn.
0: Wat dan?
1: Voor de truckers onder ons, die kennen het wel, die zit daar rechts onderin, hè? Als je richting het oosten gaat dan.
0: Ja.
1: Dus ik kan die mensen bellen.
0: Ja.
1: En ik zeg, jullie moeten even komen hier. En hij zegt, wat is er aan de hand dan? Ik zeg, nou, het is zo heet. De mussen vallen me van het dak af.
0: Oh ja.
1: Tuut, tuut, tuut, tuut. Ik denk, nog maar een keer, Billy.
0: Ja.
1: En ik zeg, voordat u ophangt, ik zeg, het is echt zo. De mussen, die knallen me van het dak af.
0: Ja,
1: ik heb er hier eentje liggen met een gebroken pootje, volgens mij. En die andere heeft een hersenskut. Tuut, tuut, tuut, tuut, tuut.
0: Nou,
1: werkelijk waar.
0: Je meent het.
1: Dus ik probeer er straks nog een keer even te bellen, Bob.
0: Ja,
1: dus,
0: zou ik bedoelen, ja.
1: Ja, die mensen doen goed werk, daar gaat het niet om. Maar ik word op een of andere manier nooit serieus genomen. Nou, vooruit. Genoeg flauwekul, Bob. Tot maandag.
0: Hey.
1: Prettig weekend.
0: Ja, jij ook.
1: Godverdikke, er valt er weer eentje,
0: joh. Ah, joh.
1: En door.
0: De mussen vallen van het dak, hè. Zo gaat het door. Hey, Gerrit. Wordt er nog een beetje radio gemaakt uit de hut vandaan van het weekend? Op een of andere manier heb ik het idee dat dat niet gebeurt. Als het wel zo is, dan wil ik het ook wel even horen. Hè? Kunnen we het nog even melden op de radio. Meer post zometeen onderweg op KBC. Ik heb mijn gedachten even laten gaan. En niks is veranderlijker dan dit radioprogramma. En dat is ook wel eigenlijk maar leuk. Ook, denk ik dan. Want, wat dacht je hiervan?
2: De muziekketting. Schakel 1.
0: We nemen een duik. Maybe we can join the crowd. Life is cool. U96. Ah ja, is toch lekker om kilometers bij te maken. Schakel 3/1 voor de ketting. Club Bizar in aansluiting op de social de Timex Social Club met Rumors. We pakken het er gewoon lekker uit, hoor.

0: Heerlijk, hè, zoals je een nummer ook eigenlijk kunt verbouwen en aan kunt passen aan het tijdspad waar je in zit. U96. Oh nee, U69. Nee, 96, ik zei het wel goed. U96. En Club Bizar, onderweg op KBC, over Bizar gesproken. Dit is Bizar. Ink en Angie Brown. I'm Gonna Get You uit 1992. Ook fijn.
1: De muziekketting. Schakel 2.
0: Nu bij KBC.

Ja, we moeten hem helaas even afbreken. Ik ga hem volgende week gewoon nog een keer laten horen. Maar ik raak helemaal in de stemming van de 90s. Lekker hoor. En dan hoor je nu Robert Miles en Children. Maar daar moet ik even overheen komen, want we gaan richting de ultieme weekendplaat. Met nog een paar berichten. Remco. Kettingsuggestie. Was hij goed of niet? Ja, hè? Dacht ik wel. Club Bizar uit 92. Daarvoor. Als eerste schakel en Bizar Inc. Of we die derde schakel vandaag gaan redden. Worden hek. Als we die halen, toch? We hebben er gewoon twee gedaan vandaag, net als gisteren. Martina een berichtje en Reinhard een berichtje. Waarom niet bij elkaar? Nou, eerst maar even Martina. Vrouwen eerst. Bobby, we zitten lekker binnen. Bij het late 12 uurtje. Het is behoorlijk heet, dus vandaar. De auto is bijna klaar. Ingepakt dus. En vanavond gaat het los. Yes, nog niet, maar straks gaat het wel los. Een weekendje zu Freunden na Sete. En dan gaan we richting Bordeaux. Kijk eens aan. Dat is heerlijk vakantie vieren. Wat een heerlijke vakantie in het vooruitzicht. Groetjes en we krijgen altijd de knuffeltjes vanuit Erfstad aan iedereen. Onderweg en een mooi weekend gewenst. Tjus! En bis Montag. Zeker. Goede reis. Veel plezier met de vrienden. Doe ze de groeten. Zeg maar dat wij het leukste radioprogramma van heel Europa hebben. En ja, dat jullie eigenlijk absoluut meine Deutsche Leute Freunde sind. Für immer. Maar dat weten jullie natuurlijk. Hoef je helemaal niet te vertellen. Ook niet aan je vrienden natuurlijk. Hè. Reinhard nog eventjes. We gaan namelijk eerst even een weekje Mittelmeer doen. Middellandse Zee. Zo blauw. Zo blauw. Das Mittelmeer. Ja, dat heb ik nog geleerd op de Duitse op school. Inderdaad, ja, dat is Mittelmeer. Er staat me ook wel van bij nu. Ja, de Duitse les. Oké. Okay. Ultieme weekendplaat. André Hazes in Nederland. Oh. Martin, Chippy. Het is hem niet, maar we hebben al een beetje wat aan het voetbal gedaan. Ik wens trouwens iedereen veel plezier morgenavond natuurlijk met het kijken naar de wedstrijd. Het genieten van de anderen om je heen, wat ik ook ga doen. Heerlijk, ik vind het leuk. Ik hou van die oranje vlaggetjes om te zien. Zeker wel. Duimpje van Johan, duimpje terug. Dat wil zeggen, combi 1 is er ook bij me. Dit was Johan van der Almeden, Johan ACC. Even kijken, mag ik nog even een patatje hoogovens van je? Hè? Dat is een friet met twee frikandellen rechtop. Oké, okay. Helemaal goed. Regelen we voor jou. En Hannes, Tom Trans, ultieme weekendplaat, Shaggy. En Rayvan met In the Summertime, ook lekker. Trouwens, je ketting, hè? Dat is helemaal de mist ingegaan. Time to say goodbye, dat klopt wel. Andrea Bocelli, Cindy Lauper met Time After Time.

uur. Misschien hebben we nog even een zwaaimomentje zometeen. En als je echt nog wat wil vertellen, messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. En sowieso een fijn weekend en blijf luisteren naar KBC. Je hoort zometeen meer dan 50 jaar popmuziek en Mark met het zoutuur om 3 uur. En heel veel lekkere programma's. En maandag zijn we er natuurlijk gewoon weer.

Smile bij Rimco. Heel goed. Nou, kom er maar mee als je nog wat in de wereld wil brokkelen. Dit nummer hoor je gewoon lekker het hele weekend. Hou het hoofd nu wel een beetje koel, cool, hè? Doe dat alsjeblieft.

Johan, doe je raampje even gauw open. Patatje hoog over staat klaar. Dan kan Corrie het even naar je toe zwiepen. Mooi weekend voor iedereen.

0: Johan die vult nog even aan. Hugo is inderdaad wijn. Wijnaftreksel, beter gezegd, in de witte uitvoering. Diverse vruchten smaken met minder alcohol dan echte wijn. Oké. Okay. Ik ben niet zo van de Hugo, moet ik je zeggen. Ik ben meer van de originele. Maar oké, okay, dankjewel nog eventjes. Edwin, fijn weekend samen. Ja, jij en Roelie ook natuurlijk, ja. Jos, zeg je nog even gedag. Jos, kom er even bij.
1: Beter aan. Goed drinken.
0: Onderweg op KBC. Goed weekend, hou het hoofd koel, zegt ook Hannes. En wanneer doen we een uurtje extra? Nou, ik denk dat we het binnenkort maar eens even moeten doen. Maandag zijn we er weer via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Baddergaande Radio.nl. En altijd via KBC.

0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden.

0: De rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
1: Is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechter tunnelbuis afgesloten.

0: Jouw hits, jouw station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Limburg geldt vanaf 3:00 vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file. Deze weg heb je de meeste vertraging. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra. A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel doe je er 20 minuten langer over. En de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens een kwartier vertraging.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Limburg geldt vanaf 3:00 vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7:00 vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer

0: weer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen, er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al ruim 280 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het nu druk. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linkerreis ook dicht. De meeste vertraging nu op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle doe je er 25 minuten langer over. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Limburg geldt vanaf 3:00 vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
7: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo richting Duitsland bij hectometerpaal 142,8. A7 Groningen richting de Duitse grens bij 207,4.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter.

0: bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is nu zeker het geval met ruim 400 kilometer file in totaal en inmiddels ruim 80 meldingen. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file rijdt met een half uur vertraging. Een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland, de hoogte van Maatsluis. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Het is ook al extra druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden. Tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 20 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Zon en Breugel en Eerde is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier.

twee titels al gehad. En aan het begin van het Zoute Uur doe ik meteen even de groeten aan Raymond Marshall. Vaste luisteraar in de UK. En hij woont in Easterton op 17 Hayward's Place. Dank voor het prachtige pakket, beste Raymond. Met al die foto's en krantenknipsels. Alan West van R&I, daar gaan we het over hebben. Een harde werker. Blijf luisteren. Hij komt later in de show voorbij. Ik denk over zo'n 30 minuten. Wij gaan door met de muziek van niemand minder dan Joe Cocker. Zomersliedje en Summer in the City.

0: gewond geraakt door een ongeval.
1: Euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen...
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. Het weer: toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag al veel verkeer onderweg. Er staan in totaal bijna al 100 files met zo'n 500 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. Er staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noordloos doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tenslotte nog veel oponthoud op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor eerder is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier.

speelhelft van het Zoute Uur begonnen we met Fly Away Little Paraguayo uit 1974, het laatste jaar van de zeezenders. Door die fantastische George Baker en zijn selection. En net The End of the Line van The Traveling Wilburys. En dan nu, het was hard werken aan boord van de zendschepen. Ellen West zei daarover: ja, alles moet je zelf doen. We werken veel en slapen weinig. Alles maken we zelf, uiteraard de programma's, maar ook de jingles en de commercials. Maar het is prachtig om te doen. Ik kan gelukkig alleen maar presenteren, dus ik heb de luxe gehad dat alles, ook vandaag weer, wordt de techniek gedaan door Erik, dat mensen mij ondersteunen. Dank trouwens, collega's. Frank Sinatra gaat heel mooi zingen. I've got you under my skin.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Ga eens kijken bij uw juwelier Zwitserland, de Aalst. De specialist in 18 karaats gouden juwelen voor groothandelsprijzen. Na de verbouwing is trouwens de etalageruimte verdubbeld. Verloofden en pasgetrouwden kunnen er gezellig kiezen uit een grote collectie gouden ringen 18 karaats gemonteerd met echte edelstenen. Zwitserse damesuurwerken in wit of geel goud gemonteerd met een kroon van echte briljanten voor groothandelsprijzen. Alle armbanden van de fijne naar de zeer brede in goud 18 karaat. Ook daaruit kunt u gezellig kiezen bij Juwelier Zwitserland. Witgouden ringen, halssnoeren, armbanden, oorringen en hangers, allemaal versierd met echte briljanten. Bij Juwelier Zwitserland is uw vertrouwen goud waard. Ga eens kijken bij Juwelier Zwitserland. Molenstraat 3 bij de Grote Markt te Aalst. Aan de autobaan Gent-Brussel afrit Aalst. Juwelier Zwitserland betaalt graag uw reisonkosten en verwacht u alle weekdagen tot 19 uur.
3: De Sprint in Rotterdam biedt u nu de Michelin XRN-band met 40% korting. De Michelin XRN, de vierseizoenen band voor veilig rijden onder alle weersomstandigheden. Nu met 40% sprintkorting, inclusief gratis montage en klaar terwijl u wacht.
4: Autobanden, de Sprint.
3: De Sprint, Feyenoordkade 14, Rotterdam-Zuid.

You R was dat op KBC Radio van Dolly Parton uit de jaren 80. En we hadden toen dat flauwe grapje dat Dolly en Vanessa een duo zouden gaan vormen. En ze zouden zich gaan noemen de Four Tops. Denk erover na, vrienden en vriendinnen van het Zoute Uur. Ik laat je achter bij Glenn Frey en The Heat Is On.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
7: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
8: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. In het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in de Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden. Dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel.

0: of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan driekwart van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files en vertragingen zien we in de zuidelijke helft van het land. Wat verder opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging bijna een half uur. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook bijna een half uur langer over. En datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur.

0: Jouw station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
8: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. En het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De vrijdagmiddag is weer druk zoals gebruikelijk, met in totaal nu zo'n 375 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna een half uur vertraging en het rijdt daar langzaam over 12 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Kretelplein 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Knopert Lunette op de A12 richting Arnhem. Voor Knopert Lunette staat zo'n 5 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Tiel West. En er staat 8 kilometer file. En tenslotte is er een aanrijding gebeurd op de A16 van de Belgische grens naar Breda. De hoogte van knooppunt Galder, 3 kilometer file met een half uur vertraging.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel

0: toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen, dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is toch erg druk onderweg, maar het drukste moment van de spits ligt ook alweer achter ons. Nog wel behoorlijk wat vertraging, onder andere op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn daar zelfs dicht, vertraging een half uur. A12 Utrecht-Den Haag, voor Knoopend Gouwen is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 25 minuten. Het is aansluit op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel-West over 9 kilometer. En de vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor Knoopend Galder is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met bijna een half uur vertraging. We

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukmoment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal en op een aantal plekken nog forse vertraging. Wat vooral opvalt is de A2 nog altijd, Eindhoven richting Utrecht. Voor knoop het Empel bijna 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A12 nu, van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knoop het Waterberg. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag, voor knoop het Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijst ook is dicht, vertraging hier ook een kwartier. En de meeste oponthoudt nog altijd op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd net bij Wadernooijen. Er staat daar 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits worden nu snel korter en zijn zelfs al opgelost. Wat nog opvalt is de A7 Heerenveen richting Sneek-West. Bij Sneek-Oost is een auto in brand gevlogen. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Waterberg ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je bijna 20 minuten ook. En de A27 Breda-Utrecht bij knooppunt Everdingen gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linker rijstrook afgesloten. Er staat zo'n 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
3: We are officially the hottest AM station.
4: Windkracht 6 tot 7.

0: Radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl/radio.nl geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits loopt op zijn eind. Een paar files vallen nog op. De A10 aan de oostkant van Amsterdam. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Breda-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde aan het eind van de spits ook nog een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven, maar hou rekening met een 30 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de N434.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
6: Turkse fluit is mooiste fluit.
5: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
6: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
6: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
7: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
8: We are officially the hottest AM station.
9: Windkracht.

0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij, maar er staan nog een paar files die opvallen. Om te beginnen de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. De afrit is daar ook dicht. Keren kan bij Leek, dat is afrit 34. Maar wel rekening met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum gebeurde een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. Vertraging nog wel 10 minuten.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging nog in het noorden van het land op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. Hier is de rechterreis ook dicht. Vertraging is 20 minuten. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging.
6: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09 09 09 39. Praat met een medium.

Nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. En er zijn in oktober verkiezingen in Israël die hij wil winnen. Dat zou kunnen leiden tot spanningen met de VS die juist aandringen op naleving van het bestand. Amerikaanse leiders hebben Israël de afgelopen dagen al dringend opgeroepen om terughoudend te zijn. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

het doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter von der Leyen na een top in Brussel. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzaamheid.

premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor.

0: windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. We are

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
5: Breek.
6: Ja, Breek, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
6: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
6: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Breek.
6: Ja, Breek, kom maar.
5: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
6: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC.
8: Roger.
1: Ga naar kbcimport.com.

0: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 passagierstreinen op elkaar gebotst en daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde

beweging en goede voeding. Met speciale valpreventieprogramma's proberen gemeenten en zorgverleners het aantal ongelukken en dus ook heupbreuken te verlagen. En de plannen voor twee nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van twee grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws. We are.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, 1 adres.
6: Valdorpelshop.nl.
8: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 passagierstreinen op elkaar gebotst. En daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Het weer, vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.